Verraderlijk blauw. Verraderlijk blauw. De schaal van jeans.